Nou dank ons almal God op die orgel uitgevoer deur die orgelis Paul Fey van Leipzig, Duitsland. Sinkronies Kamerkoor sing nou Laat voor die Heer 'n lofsangreis.

fan ikke spør om, se halleluja. Ikke som mit, mit står blind i halleluja. Jo mentalitet is i for mij niet. Aan die einde van die gang schijnt er nog een lucht. En als je mij nodig hebt, kom ik altijd

juist niet meer hier nie. En ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor son op is ek wakker, nog steeds is ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou.

draaiers, soms diezelfde. Ik het verwacht dat jij een dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons alweer zeer krijgen.

het verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou, met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou, ik voel alleen zonder jou.

Dit was die tweede deel met die tempo-aanduiding Adagio Man on Troppo uit die symfonie nummer 2 in C majeur J51 van Carl Maria von Weber. Dit is vertolk deur die Simfonieorkes van Den Haag onder leiding van Willem van Otterloo. Die wenner van die 2017 José Tomás internasionale gitaarkompetisie, Rafael Folletin, vertolk nou die partita nummer 2 in C mineur BWV 826 van Bach. Dit is verwerk vir gitaar deur Tristan Menaukian.

Die Farewell Duet uit die rolprent Edward Scissorhands, gekomponeer deur Tim Burton. Die Chinese komponis Jian Zhenghai was maar 40 jaar oud toe hy in 1945 oorlede is. Hy is een van die eerste Chinese komponiste wat aandag in die westerse klassieke muziek getrek het met van sy komposities. Vanoggend speel ek die tweede deel uit sy klavierkonsert met die titel The Yellow River Flows. Die titel van die tweede beweging is Out to the Yellow River. Dit word vertolk deur Yundi saam met die National Center of Performing Arts onder leiding van Zhou Tongcheng.

Theo Erasmus hier op RSG met Verandrei en ons het ook geluister na Lewende Woord. Die voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en so is dit versorg deur Wordwise Media.

is toch altijd voor mij aangenaam om te weet, jy luister saam met my op 'n sonoggend na hierdie tweede oudste radioprogram in die land. So, ek sien altijd uit na hierdie saamkuier. Goeiemorgen en baie welkom. Die openingsnit is een waar jy gerus maar kan saamsing as jy dit ken. Dit is Soek in God jou sterkte.

Blye Versekering is gespeel deur die Gracias Orkees en Sun Yong Park en Subin Park op een klavier, almal van Suid-Korea. Die Engelse baritonse Thomas Allen sing nou God's Garden van die CD met die naam Songs My Father Taught Me. En dis juist sy bejaarde pa, Malcolm Martineau, wat hom op klavier begelei.

Dit was die Duitse kerklied met Freudenzart, gesing deur die Nederlandse contralto A.V. Heynes. En hier volg nou een van die vele weergawes van die bekende Then Sings My Soul, of dan ook How Great Thou Art. Dis die koortoonsetting en verwerking deur Mary MacDonald wat ek vandag speel.

0: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Giorgio sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. Die eie keuse, elke sonndagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En dis saam met my, Willem Pelser.
1: Gospelmusiek verenig mense oor grense en kulture. 'N boodskap van geloof, hoop en liefde.
2: So now, I pour out my
1: Gospel. Sondagmiddag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie Januarie.

Baie talentvolle dame, haar naam is Valentina Lisitsa, oorspronkelijk van Oekraïne, en dit was haar uitvoering van Liszt's Hongaarse Rhapsodie nummer 2. En nou vir plaaslike talent, dankzij julle versoek Willy en Lynette Dupree van Seepunt. Hierdie is Hans van Heerden, hy sing S. Leroux Marais se Heimwee. Julle deel hierin met julle vier kinders, Ronet, Kobus, Wim en Lorette. Julle vra ook dat julle buurvrou, Thelma, so terloops, sy is nou 102 jaar oud, moet saamluister.

Bach se Jesus bron van al ons vreugde, soos gespeel op die harp en cello, deur onderskeidelik Lily Press en Simon Lynn Gerstein. Ronel Alberts van Oudtshoorn, goeiemiddag, dis jou versoek wat ons neem tot by die pauze. Jy wil hê dat Tia Barnard in Liugamka en Jay ook in Oudtshoorn moet saamluister na Julie Covington, se vertolking van Don't Cry For Me Argentina, en dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber's muziekspel Evita.

Jonas Kaufman en Angela Georgiou met Voliatemi Bene uit Puccini se opera Madame Butterfly. Ons gaan afsluit met jou versoek, Hanley Du Plessis. Een van die mees ikoniese themaliedere wat Suid-Afrikaanse TV-kykers ooit gehoor het. Dit is Louis van Rensburg se Arende.

Ons het geluister na Bertrand Samayou met Maurice Ravel se Jadot. Van water bo die oppervlak gaan ons nou onder toe. In die aquarium uit Camille Saint-Saëns se Karnaval van die Diere hoor mens amper lig deur die water beweeg. Ons gaan nou luister na David C. Hewitt se opname hiervan.

Ons het geluister na 'n uittreksel uit Howard Shore met Give Up the Halfling uit The Lord of the Rings. Tot dusver het ons gedryf, geswem en die riviere beweeg. Maar water val natuurlik ook uit die lug en reën kan in musiek hartseer of vreugde beteken. In Les Misérables sterf Eponine in Marius se arms terwyl dit reën. Die water is sag, maar die oomblik is hartverskeurend. Ons gaan nou luister na Francis Raphael en Michael Ball met A Little Fall of Rain.

0: En ons het geluister na C.C. Winans met Thy Will Be Done. Net voor dit, Susan Boyle met Make Me a Channel of Your Peace. Onthou, vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou 'n prachtige ene, The Mystery of Your Gift. Dis Josh Groban en net na Josh Groban, Matthew West met Take Heart.
1: A single note passes out of the ashes, a flickering ember begins.

Ons geluister na Matthew West, Take Heart, en het was Josh Groban net voor hom met The Mystery of Your Gift. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January, dis gospel. En nou luister ons na Suid-Afrikaanse sanger, is Rowan Josh met Provider, en dan Aaron Shust met Majesty.

Hold me Lord deur Brandon Ligertwood. Onthou dis Gospel Sondag 2 tot 3 saam met Jackie January. The Royal Choir is volgende op ons lys, We Are Not Alone, en net daarna 'n pragtige een van die Oase gemeente, Kunswerk.

kunswerk deur die Oase gemeente. Het voor dit die Royal Choir met We Are Not Alone. Onthou vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my gerus 'n e-pos, jackie@rsg.co.za. Tasha Cobbs Leonard span nou saam met Jimmy Cravity en hierdie ene You Know My Name. En net daarna Montserrat Caballé en Vangelis met Pray. Maar eers Tasha Cobbs Leonard en Jimmy Cravity, You Know My Name.

Net so vroeg ons het gesien jazzmeester Bob James gehad met sy liedjie In the Garden, en dis gebaseer op Pachelbel se Canon in D, en verskyn op Bob James se 1974 album One. Net daarna Sky se rockverwerking van Bach se Toccata en Fugue in D manier, en al nom in 1980 nummer 5 posisie op die Britse trefferslys. Maar ek gaan jou nog hier rus gee nie. One Easy Shadows.

Ongelooflijke klank hier op hierdie zondagmiddag geweest. Hoop jy het geniet daar. Carlos Santana, Waiting, nie in net hiervoor, was Justin Hayward en John Lodge met 10cc blue guitar. En die onder my stem bezig om uit te sterf is Stephen Stills, Love the One You With. En ons laatste eerdekie vanmiddag. Ons sal hem heel kan uitspeel, nie? Maar die meeste van hom. Dis Led Zeppelin. Net om jou siel te berus. Dankie vir die saamkuier. Net hierna is die nuus en dan ons opvoedkundige programma.

Dit was Roel Bekus, Bas, met In Diesen Heiligen Hallen, Sarastro se aria uit die Toverfluit van Mozart. Nou ja, sluit vanaand die eerste gedeelte af met iets uit Tosca van Puccini, die bekende Recondita Armonia, Laat Harmonie Weer Terugkeer. Het word gesing deur Freddy de Tomaso, ook een van die wonderlike nuwe generasie tenore, saam met die Philharmonia Orkest, onder leiding van Paolo Arrivabene.

Dit was die koor van die Skotse bandelinge Patria Oppressa uit Macbeth van Verdi. Die orkes, die Slovaakse radioorkes, as ook die Slovaakse filharmoniese koor onder leiding van Oliver Donangi. Nou ja, ek het hier iets besonders ontdek. Dis die bekende kwartet uit Rigoletto van Verdi, Bella Figlia dell'Amore. Ons gaan luister na George Forrie as Rigoletto en Mimi Kurtze as Gilda en Gert Potgieter as die hertog van Mantua en die Madeleine, ek weet glad nie wie haar gesing het nie. Dis opgeneem in 1960, dis heel spesiaal.

Dit was Poisson, Monsieur uit Ivan die Vierde, die eerste bedryf, die opera van Georges Bizet. Heel onbekend, maar heel prachtig. Die sangers Luc Herry en Inva Moula, saam met die Nationale Orkest van Frankryk, onder leiding van Michael Schönwald. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaandse program en ons sluit af met Tendre Amour, Tere Liefde, uit Rameau se opera Les Indes Galantes, die Galante Indië. Die orkest is onder leiding van William Christie en die sangers is Les Arts Florissants wat wonderlike werk doen, vooral met barokopera. Sangers is onder andere Sandrine Piau, Lia Desandre, Christophe Dumont, Marcel Beekman en Marc Maillon. Ja, van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

George Frederick Handel komposisie hierop RSG. Volgende, Closest Thing to Heaven. Dis op ons speellys The Kane Gang. Ek het ook die Jackson 5 saam met Michael Jackson direk daarna met One Day in Your Life.

Dis die Jackson 5 saam met Michael Jackson wat ons neem na 25 minute oor 11 hier op Paris hier chill met One Day in Your Life. Likely volgende possibility ek het ook Elton John se Candle in the Wind en Savage Garden Truly Madly Deeply.

As Elton John, met die baie bekende Candle in the Wind. Savage Garden volgende, Truly, Madly, Deeply, bedoel Glenn Frey, For Sentimental Reasons. So skyns na half 12, is een geskakel by RSG.

When will I see you again? Soos het die 3 degrees hier op Paris. Het is tyd om jou te groet en ons gaan uitspeel met Cliff Richard se Miss Unite. As we Katie Melua all over the world. En in die SAIK koor gaan ons aand afsluit met The Heavens Are Telling. Dis die SAIK koor en die SAIK koor en die Nasionale Simfonie Orkest wat gaan saamspan op daardie. Van my verloots, tot ziens.

0: volgende episode bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: Vandaag double ik up. Watch my shield, 7-1.
1: They're ready to get into the stalls.
2: I see.
1: Lady Ella loads. Number 7, Keep on Dreaming, is the last to go in.
2: Keep on Dreaming.
1: 1,100 meters to go, and they're all set.
3: Frans?
0: Hey, liefde, wat maak je hier?
1: Lady Ella is off to a good start, leading the pack.
2: I see.
1: Suppose you're on trailing her.
0: Yes.
1: Keep on Dreaming had a bad start.
3: Kan jij voor mij een bier koop?
0: Ja, of course, my darling.
1: It's the Lady Ella leading with Rosie on second and Santiago's sprinting up. Keep on Dreaming is now making headway on the inside rail.
0: Geef me daar bier. Hoor jij, Sunny? Keep on Dreaming.
3: Ik wacht voor jou buiten op je stoep, Frans.
0: Ja, maak zo met mij. Ik breng jou bier.
1: Yes. Maar nou moves it to third place.
0: Yes, Keep on Dreaming. Keep on Dreaming. Zo. Is jouw bier? En een soeterkie.
3: Dank je, Frans.
0: Zij.
3: Eén?
0: En wat?
3: Wie het geweest?
0: Lady Ella, ze was anyway die favorite.
3: Nou, hoe kom het jij niet geld op haar gezet?
0: Ze is 9-4 geweest, ik zou nog gemaakt niet.
3: Jij houdt net af van om op outsiders te meten.
0: Ja, je is recht, Sunny. Kom, drink een zoeter. Zij, tjas.
3: Dus dan kom ik altijd op jouw beet, Fransman.
0: Want ik is ook een outsider. Ja.
3: Je weet van blikjes.
0: Ja, Sim. Mag je blaren en vrede rest, hè?
3: Ik leid het de pastoor gevraagd om je begrafenis te doen.
0: Oh, was het jouw idee of waar?
3: Niet mijn.
0: Oh, ja. En hoe gaat het met Pieterkie?
3: Tussen deze 10 tantrums en kletshormonen weet ik je al goed niet.
0: Ja, zie.
3: Kleed ze schoon van Gerna van die kosttank gaan vertellen dat ik weer aan die drank is.
0: Wat?
3: Jij was recht, hoor.
0: Ja, ze is een rechte skinderbek. Waar denk jij, krijg ze haar naam klets vandaan, hè?
3: Katarina, Louisa, Esmeralda, Treida, Susara.
0: Jezus, serieus, ja. Is dit alle haar namen?
3: Twee oma's, twee oma groetjes. En haar ma's.
0: Gewoon, ze is zo'n skinderbekkie met zoveel namen.
3: Pieterkie, een extra jeeltijd.
0: Ja, als hoe Ekkie daar is, om hem vast te vatten, die zijn. Dat is ook al.
3: Rachel werkt moest nou fulltime. Wilman.
0: Ik hoop niet dat je hoe ze handen vanaf.
3: Ik weet niet waar dat aan gaat.
0: Ik moet nog een draaier hebben, hij nightclub gemaakt.
3: Misschien moet jij eerder al wegblijven.
0: Nee, ze is mijn meisjekind. En hij moet niet met haar sukkel nie. Ik
3: sta net uit. Zij zal terugkomen.
0: Ja. Hoe lijkt het me nog een shooterkie? Ik heb Milis.
3: Jij hebt niet alles verloren op je peren?
0: Nee. Ik hou nog heel de dag van die kant.
3: Dat je alles uitgedobbeld hebt?
0: Nee, son, ik hou het voor jou.
3: Hoeveel heb je nog hoor van die cellfoon, zeg je?
0: Nee, zo 5000.
3: Nou, wat krijg je voor onze shooter?
0: Right. Wacht je net hier. Ik is nou terug, mijn darling.

0: Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arend vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met Stephen Versace en sy verwerking van Hello Darling.
1: Hello Darling, it's nice to see you.

Dit was Scottie McGreery met Always On My Mind en voor hom was dit die man en vrou duo Tim McGraw en Faith Hill met hulle eie 1997 treffer It's Your Love. Hier is Don Williams as ook ons eie Joanna Field.

Dit was Joanna Field met The Fly, en voor haar was dit Don Williams met Love Me Tonight. Volgende speel ek vir jou keurspel van Eric Stresso, gevolg deur Chantel Williams.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Phil & Husky, Wings of a Dove, as ook Lance James en Nia Nell met As Long As I Live. Hier is Dennis East, saam met Renel Day, gevolg deur Lee Greenwood.

Dit was Bernie Williams in Rocking Horse met My Love Belongs to You. En voor hom was de Paul Greef in Rocking Horse met Certified Fool. Onthou jy die een van Virginia Lee?